0: Eind van nummer goed.
1: Het is 7 uur. Aan 2 minuten.
2: Radioactief meteo. Wie is het weer bij ons am Sendegebied?
3: Andere plek op meteo, dat is de mij ganz zo warm. Temperaturen gaan terug. Naar wie voor is allerdings veel te veel drüschen. Am September is bis lo kaum regen, hij am land gevallen.

0: Nai op Radio Actief.
1: Voelen we ze erover bij een dam aan Duitsland, die daar strengerin als singer, songwriterin Tiffany Harris, die toch schon met Tokyo Hotel alle Farben door de Ofenbach zimmer geschaut en ook voor ze songs geschreven. Seit 2022 schöffelt ze ook eigenlijk songs en heeft zuletzt ook door de Abfallöscher gehad. Zijn neues Ding, neues Single, nennt sich Find Me, en we luisteren ook kurz